kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: www.interieurbasic.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaken.be.

Hey, ik ben Tom Cox, hele fiere burgemeester van Hamendaggel. En liefde voor Limburg, dat betekent voor ons en voor mij avondjes zoals deze hier op het Parkjesfestival. 7 weken op rij, mensen naar buiten halen, mensen laten samen komen, genieten, zingen en een pintje drinken. Dat is Limburg. Dankjewel.

0: www.boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw

0: nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Liefde voor Limburg. Hallo, ik ben Paul Michiels. Ik vind Limburg een geweldige streek. Ik kom hier dolgraag. Warme mensen, lieve mensen, muzikale mensen.

0: Thank you very much today. Good night, everybody.
1: Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/Tenerife of via

Ik ben Frank Geelen, stand-up comedian. En liefde voor Limburg is voor mij in alle Limburgse zalen altijd heel warm of veel warmer als ergens anders ontvangen worden. Dat is liefde voor Limburg.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Hallo allemaal, ik ben Christophe en liefde voor Limburg, dat betekent voor mij gastvrijheid. Ik kom super graag naar Limburg. Ik heb hier ook ongelooflijk veel echte goede fans. En het is altijd een ongelooflijk warm welkom en een warm thuiskomen. Dus voor mij Limburg boven.

0: De Koninklijke Hechtel FC presenteren Reuze Kienavond op vrijdag 30 oktober in zaal De Schans in Hechtel. Aanvang om 19:30. De deuren gaan al open om 17:30. Voorverkoop bij Julier Dries. Een seriekaart kost maar €10 en een dubbele seriekaart €15. Met grandioze prijzen, waaronder een HD Smart TV, PlayStation 5 en een ballonvaart.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hechtteam willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
3: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
4: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt. Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
5: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
4: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
6: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM.

0: je van een nieuw bed? Word wakker met extra slaapvoordeel bij JMB Matrassen in Bocholt. Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober. 3 dagen op de deur, telkens van 10 tot 5. Ontdek boxsprings uit eigen productie en geniet van 20% tot 40% korting op alle matrassen en vele boxsprings. Bij aankoop van een complete boxspring, inclusief matras, krijg je een luxe lazy dekbed gratis. JMB Matrassen, Kaleelerweg 33A in Bocholt. Ontdek meer op jmb-matrassen.be.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
3: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
2: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
3: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
2: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
4: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
5: Excellent elektroteppers aan de Kaleelerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
4: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. optiekwithoffs.be en like us on Facebook.

DJ de Bobmeister. Liefde voor Limburg, dat betekent eigenlijk voor mij het samenhorigheidsgevoel hier in Limburg. Dat is wel overal waar ik in Limburg als DJ kom. Ik draai veel binnen de Limburgse grenzen. Is het overal wel zo'n beetje het gevoel van wij delen iets. En dat is misschien dat Limburg gevoel ook, ja?

0: En Doe-het-zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen Doe-het-zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter. Betrouwbaar.
2: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
3: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
4: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: Veel hinder vanmorgen door de nationale vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massaal arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. De Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
8: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in an unmarked vehicle and whisked him away.
7: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.com.

0: Kom gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen, dinsdag 8 december Oberhausen, donderdag 10 december Maastricht, zaterdag 12 december Dortmund, donderdag 17 december Oberhausen en zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
1: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
2: Geen Oktoberfest voor jou? Maar dan zeker feest met vlees van Supervlees Al Hendriks. Smakelijk voordeel met kipdrumsticks voor €4,49 per kilo. En 2 kilo kopen plus 1 kilo gratis. Western steaks met kruidenboter voor €2,95 per stuk. 3 kopen plus 1 gratis. 5 kilo kippenbillen, slechts €13. En onze rijk gevulde voordeelcollies zijn er vanaf €52,95. Als dat geen Oktoberfest is, de place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervlees Al Hendriks.
3: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
4: Boelehoef 3 in Pelt. Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach. Bruisendlommel.be.
5: Tam's Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
6: Goedemorgen, welkom bij je Gouden Radio.

0: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster. Die hun grenzen willen verleggen. Die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
1: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers, Mobitech, dakdragers.
3: Deco, deco, ramen en deuren en poorten.
4: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
5: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
6: In oktober gaat onze winterpub weer open. Hou onze sociale media goed in de gaten voor de juiste openingsdatum. Tip: een bedrijfsfeest, verjaardag of een andere gelegenheid, dat is zeker ook mogelijk in onze winterpub.
7: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
2: 15 oktober. De rijdende poffertjeskraam.
8: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
9: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
10: Boelehoef 3, een pelt.
11: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
12: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.

Hoi, ik ben Bart en iedere werkdag presenteer ik Plankgas tussen 5 en 7. De betere hits en leuke info onderweg naar huis. Begin je avond luisterrijk en gezellig.

0: www.interieurbeautique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact.

0: Sei Bar Beter.
1: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
2: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
3: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: Veel hinder vanmorgen door de nationale vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massaal arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. De Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
8: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in an unmarked vehicle and whisked him away.
7: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.com.

Jan van Zijer, organisator Buitenbeenpop. Liefde voor Limburg betekent voor mij een plek waar muziek mensen samenbrengt, waar inclusie vanzelfsprekend is en waar hartelijkheid de basis vormt van elke ontmoeting.

En voilà, we zijn er weer op tijd in de studio geraakt om jullie een, ja, hopelijk een beetje een goed gevoel te geven in de ochtend. Ja, het goede gevoel komt voor een stukje ook wel vanzelf, want kijk, als je wakker wordt en de slaap uit de ogen hebt gewreven en een beetje aanspreekbaar bent na je eerste tas koffie, dan schiet het je te binnen. Hola, het is vrijdag en dat wil zeggen dat we weer naar het weekend toe zitten.

Je kan nog met ons mee op kerstshopping. Intussen al de 21ste editie op zaterdag 19 december. Zet mee je agenda. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshopping quiz, waarmee weer prijzenpakketten te winnen zijn. We gaan dit jaar op kerstshopping naar Bochum. Wil je mee? Kijk dan even op goudenkerst.be. Dat is het gemakkelijkste. En daar vind je echt alle info terug. Ik kijk er alvast heel erg naar uit. Als wij aankomen, beginnen we natuurlijk aan het eerste, het beste kraampje. Dan drinken we een goede glühwein met amaretto. En dan tegen de middag natuurlijk een lekkere schnitzel. Ja, dat zijn tradities. Dit is Kent Heat, Going Up the Country, bij FM Goud.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Lady Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
3: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
4: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt. Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1+1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
6: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
7: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
8: Weekmarkt Valkenswaard, daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
9: 15 oktober, de rijdende poffertjeskraam.
10: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
11: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
12: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
13: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
14: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
15: Car Wash Club. We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Car Wash Club. On Facebook.
16: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
17: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
18: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door leukzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.leukzwembad.eu en like ons op Facebook.
19: Zin.

0: Goedemorgen Limburg, dit zijn de Early Birds en dit was Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: Dit weekend wordt zware verkeershinder verwacht in het Maasland. De Nederlandse A2-snelweg is sinds gisteravond 9 uur afgesloten tussen Sittard en Echt voor grote werkzaamheden. Daardoor wordt heel wat verkeer omgeleid via Belgisch Limburg. Vooral in Mazeik, Kinrooi, Tilsenstokkum en Maasmechelen wordt het bijzonder druk. Op de N78 in Mazeik worden tijdens de piekuren tot 500 extra voertuigen per uur verwacht. Vooral vandaag dreigt een moeilijke verkeersdag te worden. Bestuurders krijgen het advies om de regio indien mogelijk te vermijden en rekening te houden met extra reistijd. Ook in Limburg wordt vandaag en maandag hinder verwacht door vakbondsacties tegen de besparingsplannen van de federale regering. Vandaag rijdt naar verwachting slechts 61% van de bussen van de lijn in Limburg. Maandag wordt er opnieuw gestaakt bij de lijn en ook het treinverkeer zal hinder ondervinden. Daarnaast zijn er acties in het onderwijs. Zo blijft de school De Bloesem in Sint-Truiden maandag al zeker gesloten. Ook op Brussels Airport worden vandaag ongeveer 140 vluchten geschrapt. Reizigers krijgen het advies om vooraf de apps van de lijn en de NMBS te raadplegen. Het beschermde kasteel De Donia in Guighoven bij Hasselt staat te koop voor ruim 2 miljoen euro. Het historische gebouw werd vanaf 2016 voor meer dan 3 miljoen euro gerestaureerd, maar de binnenkant is nog niet volledig afgewerkt. Het kasteel heeft een vloeroppervlakte van bijna 1000 vierkante meter en ligt op een domein van ruim 82 aren. Volgens de makelaar is er heel wat interesse, zowel van particulieren als van kandidaat-uitbaters van een restaurant of bed and breakfast. De nieuwe eigenaar kan de binnenkant nog naar eigen smaak inrichten, maar moet wel rekening houden met de beschermde status van het gebouw.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag wordt een wisselvallige dag. In de loop van de ochtend zal het vanuit het westen gaan regenen. Namiddag volgen er buien. Tussen de buien kan het echter ook wel eens urenlang droog blijven. Van regio tot regio kan het weerbeeld er regelmatig totaal anders uitzien. Het wordt amper 15 graden. Zaterdag fris, maar grotendeels droog en 14 graden.
3: Limburg, trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen, alstublieft.

Het is vrijdag, het is 9 oktober vandaag. John Lennon die werd ook geboren op 9 oktober in 1940. Hij zou vandaag dus 86 geworden zijn. Met de Beatles veranderde hij de popmuziek voor altijd. Opmerkelijk genoeg werd zijn zoon Sean exact 35 jaar later ook op 9 oktober geboren. Ook Jacques Brel is eeuwig verbonden met deze datum. De bekende Belgische chansonnier Jacques Brel, hij is overleden op 9 oktober 1978. Hij werd amper 49 jaar, eigenlijk toch veel te jong van ons heen gegaan. Hè? Nummers als Nummekietepa, Amsterdam en Marieke, ja, die blijven we natuurlijk altijd koesteren.

0: hier. Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
1: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: 180!
3: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december, Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer, zie de sterren, voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
4: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verlagen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
3: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
5: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
6: In oktober gaat onze winterpub weer open. Hou onze sociale media goed in de gaten voor de juiste openingsdatum. Tip! Een bedrijfsfeest, verjaardag of een andere gelegenheid, dat is zeker ook mogelijk in onze winterpub.
7: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
8: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
9: Are you ready?
7: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
10: Attentie!
11: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
12: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
13: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
12: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
13: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
12: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
14: Car Wash Club.
2: sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
10: Carwashclub.be.
2: Like us on Facebook.
14: Carwash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
15: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

De digitale radio van Limburg met Lips Inc. Want to take me to Funky Town. Liedje dat je natuurlijk wel kent. En dit van Nick Carter zal zeker ook nog een belletje doen rinkelen. I got you. En daarmee gaan we op naar het nieuws van achter. Hey.

0: Zorg.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je

0: 11 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
1: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws.
3: Uit binnen- en buitenland.
6: Veel hinder vanmorgen door de nationale vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massale arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. Het Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
7: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in unmarked vehicle and whisked him away.
6: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.

gebeurt in de regio, je gouden radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

Er komen meer treinen in Limburg. Dat was een week geleden in het nieuws. En dat is op zich goed nieuws natuurlijk. Hè? Maar goed, ja, het moet ook al. Het is ook niet altijd even gebruiksvriendelijk, het openbaar vervoer in dit land. En dan heb ik nog een. Is het een beetje nog een understatement, laten we eerlijk zijn. Hè?

Ik doe mijn best iedere ochtend opnieuw. I can make you feel good, zei Shalamar uit 1982. Dit weekend bij ons weer het weekend van de 80s en de 90s hits. Bart mag om 5 uur de poorten van het weekend openzetten bij ons.

0: buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kacheloutlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kacheloutlet uitgevoerd.
1: Kacheloutlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kacheloutlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
1: Bespaar op energie, bied op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
4: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
5: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
6: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
7: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
8: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
9: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
2: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
1: Een geurend tasje koffie, een krakend koekje daarbij en onze gouden hits. Fijne ochtend en veel luisterplezier van je FM Goud.

De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: Echt een ontzettend mooi stukje muziek, vind ik. Hello, hello, turn your radio on. Toch een van onze lijfliederen, om evidente redenen. Shakespeare's Sister. En Olivia Rodrigo heeft momenteel een hele grote hit te pakken met Drop Dead. FM Goud, liefde voor Limburg.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: In Lommel is dinsdagavond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De man werd rond 11:15 aangereden door een auto op de Binnensingel ter hoogte van tankstation Gabriëls. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De automobilist testte negatief op alcohol en drugs. Het parket werd ingelicht. De gemeente Lummel zet 7 mobiele camera's in om sluikstorters en vervuilers te betrappen. De camera's werken dag en nacht, zijn verplaatsbaar en worden soms gecamoufleerd opgesteld. Vorig jaar werden in Lummel 272 gasboetes uitgeschreven voor zwerfvuil en sluikstorten, goed voor ruim €42.000. Opvallend is dat 85% van de overtreders van buiten de gemeente komt. Tijdens de week van de handhaving worden de controles nog opgedreven, onder meer aan scholen, bushaltes en sportterreinen. Wie betrapt wordt, riskeert bij herhaling een boete tot €500. Hasselt wil 218 nieuwe bomen planten langs het omstreden fietspad tussen Steevoort en Hasselt. Daarvoor moeten wel eerst 202 oude platanen verdwijnen. Volgens de stad is dat noodzakelijk voor de veiligheid, omdat de boomwortels het fietspad ernstig beschadigd hebben en verschillende bomen onvoldoende stabiel zijn. De nieuwe bomen worden ruim 5 meter hoog en krijgen een speciaal wortelgeleidingssysteem. Daarnaast investeert Hasselt 1,1 miljoen euro extra in veiliger kruispunten en oversteekplaatsen. De stad dient een nieuwe vergunningsaanvraag in en wil uiterlijk in 2028 met de werken bezig zijn.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag wordt een wisselvallige dag. In de loop van de ochtend zal het vanuit het westen gaan regenen. Namiddag volgen er buien. Tussen de buien kan het echter ook wel eens urenlang droog blijven. Van regio tot regio kan het weerbeeld er regelmatig totaal anders uitzien. Het wordt amper 15 graden. Zaterdag fris, maar grotendeels droog en 14 graden.

Liedje heette eigenlijk Tom's Diner van DNA met de stem van Susan Vega. In het grote FM Goud geschiedenisboek staat op 9 oktober The Phantom of the Opera, de bekende musical van Andrew Lloyd Webber. The Phantom of the Opera ging in Londen in première op 9 oktober 1986. De musical groeide uit tot een van de succesvolste musicals aller tijden en speelde alleen al op Broadway duizenden voorstellingen.

0: hier. Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
1: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: 180!
3: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december, Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer, zie de sterren, voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
4: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
5: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
6: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
7: Projects. RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
8: RMR Projects.
7: Maakt van ieder project een erezaak.
9: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
10: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
11: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
12: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doe

Heel veel jeugdherinneringen kwamen naar boven de afgelopen 3 minuten en 20 seconden bij mij en wellicht ook bij jou met Jan Hammer en zijn legendarische Crockett's team. Ik stuur je het weekend in met Melanie C. on the horizon.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
0: Dit is het nieuws.
1: Uit binnen- en buitenland.
0: Er zitten opnieuw minder leerlingen op de Vlaamse schoolbanken. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal tot net geen 1,2 miljoen. Dat zijn er enkele duizenden minder dan vorig schooljaar. Vooral het katholiek onderwijs wordt getroffen. De terugval heeft te maken met een daling van het aantal geboorten. Vooral in de Westhoek en in verschillende Limburgse gemeenten. Het katholiek onderwijs verwacht dat die trend zich zal doorzetten. Daardoor dreigen scholen met te weinig leerlingen op termijn te moeten sluiten. In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee plaatselijke ambtenaren doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole van vuurwapens. Het gaat om een man van 45 en een vrouw van 54. Een verdachte van 60 is gearresteerd. Hij raakte licht gewond toen hij een kogel in zijn been kreeg. De man had zich urenlang schuilgehouden in een huis. De politie omsingelde de woning en schakelde speciale eenheden in. Buurtbewoners moesten binnenblijven of de omgeving vermijden. De Verenigde Staten en Oekraïne gaan opnieuw met elkaar praten over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Oekraïense onderhandelaars ontmoeten vandaag en morgen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff in de VS. Ze zullen het onder meer hebben over een mogelijk staakt het vuren, extra militaire steun en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Zelensky verwacht dat ook een Europese delegatie aan de gesprekken deelneemt. Bij onlusten in een gevangenis in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa zijn 10 doden gevallen. De slachtoffers zijn 9 gedetineerden en een minderjarige bezoeker. 16 gevangenen raakten gewond. De politie en het leger kwamen massaal ter plaatse om de orde te herstellen. De precieze aanleiding voor het geweld is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Het is zwaar bewolkt en winderig met geregeld wat regen of motregen. Na de middag wordt het tijdelijk droger en klaart het wat op. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden. Morgen krijgen we een wisselend bewolkt weerbeeld met mogelijk nog enkele buien. We halen dan een graad of 15.
3: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud.

En de Cardigans die mochten deze FM Goud at Work op vrijdagochtend openen. Je hoorde ze met Love Fool. Want het is inderdaad vrijdag, hè? En dan staat het weekend voor de deur. Sommigen zeggen dan van, ja, maar Riet, het wordt niet zo mooi weer. En hey, maar het is wel weekend, hè? Dus geniet daarvan. De riem kan er eventjes vanaf. Dat is het belangrijkste. Goedemorgen.

0: het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
1: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: Vanille & Co. op de Markt 33 in het centrum van Peer. De hele herfst- en winterperiode kan je bij ons terecht voor de gekende verse Brusselse wafels. Kijk eens op www.vanille-en-co.be en volg ons op Facebook.
3: Proef zeker ook onze heerlijke verse pannenkoeken. Misschien wel de lekkerste uit de regio.
4: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

0: kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
2: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik. Met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
3: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
4: Tams Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
5: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
6: Liefde voor Limburg.
7: Ik ben Marleen Kaufman, ben burgemeester van Leopoldsburg. En wat voor mij liefde voor Limburg is, dat is de gezelligheid, lekker eten, lekker drinken en heel, heel veel liefde voor elkaar.

0: is het Regio Radio Nieuws.
1: Dit weekend wordt zware verkeershinder verwacht in het Maasland. De Nederlandse A2-snelweg is sinds gisteravond 9 uur afgesloten tussen Sittard en Echt voor grote werkzaamheden. Daardoor wordt heel wat verkeer omgeleid via Belgisch Limburg. Vooral in Mazeik, Kinrooi, Tilsenstokkum en Maasmechelen wordt het bijzonder druk. Op de N78 in Mazeik worden tijdens de piekuren tot 500 extra voertuigen per uur verwacht. Vooral vandaag dreigt een moeilijke verkeersdag te worden. Bestuurders krijgen het advies om de regio indien mogelijk te vermijden en rekening te houden met extra reistijd. Ook in Limburg wordt vandaag en maandag hinder verwacht door vakbondsacties tegen de besparingsplannen van de federale regering. Vandaag rijdt naar verwachting slechts 61% van de bussen van de lijn in Limburg. Maandag wordt er opnieuw gestaakt bij de lijn en ook het treinverkeer zal hinder ondervinden. Daarnaast zijn er acties in het onderwijs. Zo blijft de school De Bloesem in Sint-Truiden maandag al zeker gesloten. Ook op Brussels Airport worden vandaag ongeveer 140 vluchten geschrapt. Reizigers krijgen het advies om vooraf de apps van de lijn en de NMBS te raadplegen. Het beschermde kasteel De Donia in Guighoven bij Hasselt staat te koop voor ruim 2 miljoen euro. Het historische gebouw werd vanaf 2016 voor meer dan 3 miljoen euro gerestaureerd, maar de binnenkant is nog niet volledig afgewerkt. Het kasteel heeft een vloeroppervlakte van bijna 1000 vierkante meter en ligt op een domein van ruim 82 aren. Volgens de makelaar is er heel wat interesse, zowel van particulieren als van kandidaat-uitbaters van een restaurant of bed and breakfast. De nieuwe eigenaar kan de binnenkant nog naar eigen smaak inrichten, maar moet wel rekening houden met de beschermde status van het gebouw.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag wordt een wisselvallige dag. In de loop van de ochtend zal het vanuit het westen gaan regenen. Namiddag volgen er buien. Tussen de buien kan het echter ook wel eens urenlang droog blijven. Van regio tot regio kan het weerbeeld er regelmatig totaal anders uitzien. Het wordt amper 15 graden. Zaterdag fris, maar grotendeels droog en 14 graden.
0: FM Goud, liefde voor Limburg.

Dat was lang geleden dat hij deze plaat nog eens gehoord had. Uit 1992 alweer, Everything About You. Je weet het, 19 december gaan we op kerstshopping in Bochum in Duitsland. Ik hoop dat je die datum al in je agenda hebt staan. Er zijn er al heel veel die dat wel hebben gedaan, want die hebben hun plaatsje op de bus al gereserveerd. En heb jij zoiets van, ik wil ook mee, want het wordt echt een leuke dag, hè? We gaan ook een quiz spelen op de bus. Dus als je mee wilt, bel je vrienden en familie op en reserveer je plaatsje op goudenkerst.be.

0: hier. Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
1: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: 180!
3: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december, jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer, zie de sterren, voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
4: Droom je van een nieuw bed? Word wakker met extra slaapvoordeel bij JMB Matrassen in Bocholt. Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober. 3 dagen op de deur, telkens van 10 tot 5. Ontdek boxsprings uit eigen productie en geniet van 20-40% korting op alle matrassen en vele boxsprings. Bij aankoop van een complete boxspring, inclusief matras, krijg je een luxe lazy dekbed gratis. JMB Matrassen, Kaleelerweg 33A in Bocholt. Ontdek meer op jmb-matrassen.be.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
6: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
7: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
8: Attention!
9: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
4: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
10: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
11: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen. Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
12: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
10: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pédieu.
2: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pédieu.

0: Geusens.
1: Meubelen Geusens, in het centrum van Meerwe in Oudsbergen. Check meubelengeusens.be en volg ons op Facebook.
2: Ik ben Kobe Ilse en voor mij is Liefde voor Limburg de ongelooflijke gastvrijheid die je voelt als je hier passeert.

Altijd leuk hè, als twee artiesten samenwerken en dan een goed nummer op de markt brengen. Shaken Stevens was dat in de wet met Bonnie Tyler en A Rocking Good Way. En zometeen krijg je blaf van me met hier. Een hele goede morgen.

0: Ziedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: beheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee, facebook.com/fmgoud. En geef

Everything's gonna be alright. Ja, daar moeten we van uitgaan, hè? Altijd blijven hopen, altijd positief denken. Sweetbox was dat. En dit is Whitney Houston met Saving All My Love For You. Goedemorgen.

Het is nog eventjes voor het kerst is, maar onze Gouden Kerst, die voorbereidingen daarvoor, die zijn al heel vlot en heel druk bezig. Je weet het, dat is een leuke periode, niet alleen omdat je dan cadeautjes kan geven, maar je kan er ook winnen bij ons, hè. En niet alleen met kerst, maar ook gewoon door het jaar. Dus hou onze Facebookpagina in de gaten en kijk of er iets tussen zit wat jou interesseert. En dan meespelen maar, hè. En dit is Harry Nilsson met Everybody's Talking.

0: Kom gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen, dinsdag 8 december Oberhausen, donderdag 10 december Maastricht, zaterdag 12 december Dortmund, donderdag 17 december Oberhausen en zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

0: bedrijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Bespaar op energie, bied op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Wij maken deel uit van de Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
4: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-23-2650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
5: Zeg, Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
6: Ik wandel elektrisch, Mark.
5: Hoezo?
6: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
5: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
6: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
7: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
8: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
9: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
10: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
11: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
12: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pijdieu.
13: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergje Blond, Grimbergje Bruin, Kristal 0% en Pijdieu.
14: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.

0: is het Regio Radio Nieuws.
1: In Lommel is dinsdagavond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De man werd rond 11:15 aangereden door een auto op de Binnensingel ter hoogte van tankstation Gabriëls. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De automobilist testte negatief op alcohol en drugs. Het parket werd ingelicht. De gemeente Lumme zet 7 mobiele camera's in om sluikstorters en vervuilers te betrappen. De camera's werken dag en nacht, zijn verplaatsbaar en worden soms gecamoufleerd opgesteld. Vorig jaar werden in Lumme 272 gasboetes uitgeschreven voor zwerfvuil en sluikstorten, goed voor ruim €42.000. Opvallend is dat 85% van de overtreders van buiten de gemeente komt. Tijdens de week van de handhaving worden de controles nog opgedreven, onder meer aan scholen, bushaltes en sportterreinen. Wie betrapt wordt, riskeert bij herhaling een boete tot €500. Hasselt wil 218 nieuwe bomen planten langs het omstreden fietspad tussen Steevoort en Hasselt. Daarvoor moeten wel eerst 202 oude platanen verdwijnen. Volgens de stad is dat noodzakelijk voor de veiligheid, omdat de boomwortels het fietspad ernstig beschadigd hebben en verschillende bomen onvoldoende stabiel zijn. De nieuwe bomen worden ruim 5 meter hoog en krijgen een speciaal wortelgeleidingssysteem. Daarnaast investeert Hasselt 1,1 miljoen euro extra in veiliger kruispunten en oversteekplaatsen. De stad dient een nieuwe vergunningsaanvraag in en wil uiterlijk in 2028 met de werken bezig zijn.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag wordt een wisselvallige dag. In de loop van de ochtend zal het vanuit het westen gaan regenen. Namiddag volgen er buien. Tussen de buien kan het echter ook wel eens urenlang droog blijven. Van regio tot regio kan het weerbeeld er regelmatig totaal anders uitzien. Het wordt amper 15 graden. Zaterdag fris, maar grotendeels droog en 14 graden.
0: Bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Dit is nu ook echt zo'n nummer waar je toch vrolijk van wordt, hè? Zo'n rustig nummer, een bepaalde flow waarin je heel snel meegaat, vind ik. Deze Texas en Summer Sun. En dit is Olivia Dean met So Easy.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
4: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be.
5: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
2: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
6: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
7: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
8: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk, ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
9: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
10: Liefde voor Limburg. Hallo, ik ben nog altijd Reggie en Liefde voor Limburg is voor mij vooral heel gastvrije mensen, fantastisch lekker eten, een prachtige natuur en eigenlijk mijn thuis.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
4: De 10-jarige Adelina Marone uit Tongeren heeft zich in Nijvel tot Belgisch kampioen atletiek gekroond. Ze won de 1000 meter bij de meisjespupillen en liet zelfs de oudere deelnemsters achter zich. Met een tijd van 3 minuten en bijna 12 seconden liep ze bovendien de snelste tijd van het jaar. De overwinning kwam als een verrassing, want haar familie had vooraf vooral gehoopt op een plaats bij de beste 5. Adelina doet al sinds haar 5e aan atletiek en ze traint 3 keer per week. In het Don Bosco College in Hechtel-Exel is een nieuw uitleenpunt van de bibliotheek geopend. Jongeren vinden er een uitgebreide collectie jeugdboeken en kunnen er ook rustig lezen of studeren. Het uitleenpunt is niet alleen toegankelijk voor leerlingen, maar ook voor alle jongeren uit de omgeving. Het is elke weekdag open van 4:30 tot 5:30, behalve op woensdag. Dan kunnen jongeren er terecht van 12 tot 2.

0: Matthias Bakelmans van de basisschool De Driehoek is de nieuwe kinderburgemeester van Bocholt. Hij werd dinsdagavond verkozen nadat de nieuwe kindergemeenteraad de eed had afgelegd. De jonge raadsleden krijgen de kans om mee na te denken over een kindvriendelijker Bocholt. Zo liggen er al ideeën op tafel voor een gezonde snackautomaat en kindvriendelijke evenementen. Ook voorstellen van kinderen uit de andere Bocholtse scholen zijn welkom.
1: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Even Limburgs als de Bloesems, KFC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je luistert.

0: fijne goede vrijdagmorgen toegewenst. Vrijdag 9 oktober. Ik zei het gisteren al, het is altijd maar sneller en sneller. Het is 11 uur, wil zeggen, op jullie Gouden Radio. 2 uur lang.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: En de hits komen weer jullie richting uit. En ik ben begonnen met zo'n lekkere, lekkere op-tempo nummer. Deze van de Runaway Boys van de Stray Cats. Welkom bij FM Goud. On a

Stella Lovely kan je toch wel een beetje rekenen tot de nieuwe country-artiesten van Amerika. Want dit soort van muziek is wel heel populair op dit moment. En deze Boston, een hit van dit moment, zoals hij staat ook hoog genoteerd in de meeste hitparades bij ons. Huggle en Ultra Nate hebben ook een nieuwe single uit. Move On To The Sun, een hit van dit moment. En dan You To Me Are Everything. Hoe mooi kan dat zijn als je dat tegen iemand zegt of dat iemand tegen jou zegt. The Real Thing.

0: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
0: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
2: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
3: Boelehoef 3, een pelt.
4: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
5: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Pony Herfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.
6: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

0: Dit is Stadsradio Peer.
1: De stad Peer zet dit jaar extra in op ontharding met twee gerichte initiatieven. De gratis ontharding van Bermen en het Vlaams kampioenschap Tegelwippen. De Bermen-actie is intussen afgelopen. Er kwamen maar liefst 44 aanvragen binnen. Dat is goed voor 1845,5 vierkante meter ontharding. Een griepvaccinatie verkleint ook deze herfst het risico dat je ernstig ziek wordt of in het ziekenhuis belandt. Griepvaccinatie is aanbevolen voor mensen die het grootste risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. Je kan je vaccin laten toedienen bij je huisarts, apotheker, gynaecoloog of vroedvrouw of door een thuisverpleegkundige. Je hebt daarvoor geen voorschrift nodig. Het is belangrijk dat je je op tijd laat vaccineren. Je griepvaccin laat je best vanaf midden oktober tot eind november zetten. Info op de website van het departement Zorg. Intussen is de Deusterstraat opnieuw open tussen het rondpunt aan sportzone De Deuster en de grens met Meeuwen. Exact een jaar geleden starten de ingrijpende werken aan deze belangrijke verbindingsweg. Die zijn volledig volgens planning uitgevoerd. Info op peer.be/Deusterstraat open. Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking. Heel wat noodsituaties kunnen ons onverwacht overkomen. Daarom is het belangrijk dat we samen voorbereid zijn. Op 1 oktober testte de stad Peer B-Alert, het alarmeringssysteem, waarmee we jou snel kunnen verwittigen bij een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Maar ook jij kan je voorbereiden met een aantal eenvoudige stappen. En die kan je ontdekken in de brochure van het Nationaal Crisiscentrum op crisiscentrum.be.
2: Stadsradio Peer.
0: Laat je oren spreken.
3: Heb je FM Gouden Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/Tenerife of via de gratis FM Goud app.

What a woman without a man. Ik zou het echt niet weten. Viacom Deals, die wist het wel, want die zong er in de jaren 90 al heel veel over. En dat het toen ook wel een hele dikke hit te pakken. Want de plaat stond op een derde plaats bij ons, het BRT Top 30 in 1990. En dat praten we over een heel tijdje terug. Pat Benatar staat eraan te komen met Love is a Battlefield. Pat Benatar is ook de originele zangeres van Paradise by the Dashboard Light. Die het in de studio heeft ingezongen, maar de meeste mensen weten dat niet. Maar bij deze dan. En dan Cher, Bang Bang, My Baby Shut Me Down. En dan Toto, ze gaan nog steeds naar Afrika.

ben Jorrit Hermans, voorzitter van ACV Limburg. En liefde voor Limburg betekent voor mij in de eerste plaats, ja, liefde voor al die Limburgers en die allemaal samenbrengen in onze beweging.

0: FOMO. Maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december. Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer. Zie de sterren. Voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
1: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
2: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
3: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
4: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
0: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Volg ons op Facebook. Halal Centrum Maasmechelen.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
8: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
9: Zondag 18 oktober aanstaande reuze open deurdag bij Pellens Ramen en Deuren.
10: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

Vandaag hoor je bij ons weer enkele keren het positieve nieuws uit Limburg. In Love Limburg. Want er is al genoeg negativisme in de wereld, toch? Je kan het laatste bulletin ook steeds terugvinden op onze website fmgoud.be.

weet niet of hij het ooit gebruikt heeft. Ik denk het wel, maar hij zingt er wel over. Cocaine natuurlijk, over deze Eric Clapton. Een hit uit 1977 weer. In mijn eerste uur is weer voorbij gevlogen. Dat wil zeggen dat ik stil een afscheid moet vernemen van jullie. Maar ik heb gewoon een hele mooie klaarstaan. Want de baby's, every time I think of you, dat doe ik alle dagen. Ik denk alle dagen aan mijn luisteraars. En de Starlight Vocal Band met Afternoon Delight. Moet je even heel goed naar luisteren. Zo'n mooi nummer. Tot 7 na de klok van 12.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Slapeloze nachten.
1: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws.
2: Uit binnen- en buitenland.
5: Kom op tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden. En er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Er komt ook een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over complexe kankers. Die moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij die dure persoonlijke therapieën. En dieseltanken wordt morgen weer fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter. Aan de pomp betaal je dan maximaal €2,49 per liter. Op een tankbeurt van 50 liter komt er zo €5 bij. Ook stookolie wordt morgen fors duurder. Daar komt 8 cent per liter bij. De prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inspanningen voor vrede en internationaal recht. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze was ook rechter bij het internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden. LeBron James heeft zijn debuut gemaakt bij de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse basketbalster verloor met zijn ploeg met 114 tegen 108 van Brooklyn Nets.

0: een oefenwedstrijd. James speelde 18 minuten en maakte 10 punten. Hij gaf ook 5 assists en pakte 4 rebounds. James verliet afgelopen zomer de Los Angeles Lakers na 8 seizoenen. Hij is 41. Zwaar bewolkt vandaag met kans op een bui en tot 16 graden. Morgen wat meer opklaringen, maar ook nog wolken en soms regen. Hoogstens 15 graden dan.
1: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

Lokale bandjes, beginnende of net ervaren auteurs, organisatoren uit de regio. Onze deur staat werkelijk voor iedereen open. We ontvangen gasten altijd in Be My Guest. Iedere zondagochtend tussen 10 en 12 op je FM Goud. Wil jij ook eens op interview komen? Mail ons dan op redactie@fmgoud.be.

0: van Ouds met Marcel Nouts.
1: Hoppa, we zijn weer klaar. We gaan er lekker vlot in vliegen. We hebben het ook gedaan natuurlijk met de eerste plaat. Maar ik heb er ook even wat ik kan meegeven wat er ook allemaal gaat aankomen. UB40, we doen de Les Humphries single doen we nog. We doen Meteor met zijn nieuwe single, Nooduitgang. De Rolling Stones, we doen nog een oude van de Rolling Stones. Ze hebben wel nieuw werk ondertussen uit, maar wij doen nog een oude. We doen Champagne, we doen Lenny Kravitz, we doen de Time Bandits. Zo zeg ik, gewoon lekker blijven luisteren. Gewoon genieten van jullie gouden radio, FM Goud. En ik ben begonnen met eentje van Status Quo, natuurlijk. In the Army Now. Welkom bij

Ja, zouden ze zeggen, misschien merken, misschien even merken, maar UB40 zingt dan Maybe Tomorrow. In de jaren 80 waren die mannen redelijk populair. Meteor heeft een nieuwe single uit, ik zei het zojuist al, met een nooduitgang. En een plaat die op dit moment heel goed doet, is deze Meteor. Hij gaat binnenkort weer een nieuw werk uitbrengen, want heeft een nieuwe single klaarlijk, heeft hij laten weten. Dus dat komt er nog wel aan. Planet Perfectly en Gracie en Not Over Yet, een hit van 1999. En dan de Les Humphries Singers. Ze waren met zoveel en ze zongen allemaal over ma, ma, ma, ma, ma.

0: hier. Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
1: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. We zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
3: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Zin in een dagje pure kerstsfeer? Op zaterdag 21 november neemt Draak Vintage je mee naar de gezellige kerstmarkt van Keulen. Stap op onze luxe touringcar en geniet van een zorgeloze dag vol kerstlichtjes, kraampjes, shoppen en lekker eten. In Keulen bepaal je helemaal zelf hoe je je dag invult. Je kan mee voor slechts €30 per persoon. Vertrek om 8 uur bij Draak Vintage in Lommel, met ook opstapplaatsen in Pelt, Hechtel en Houthalen. Info en inschrijven via draakvintage.be of bel 0496 53 5453. Draak Vintage, de kringloop met karakter. En deze keer vliegt de draak naar Keulen.
7: Bruisend Lommel.
8: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
7: Bruisendlommel.be.
0: Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: FM Goud. Liefde voor Limburg.

0: Hallo lieve luisteraars, mijn naam is Danny Christian en liefde voor Limburg betekent voor mij natuurlijk mijn prille begin in Nederland eigenlijk. Want in Limburg begon het gedoe allemaal met een slagerfestival. En Limburg is ook altijd een plek waar ik naartoe terugkom. Heel graag zo, want die blijft in mijn hart. Dus liefde voor Limburg.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

En Susanna die weent nog steeds, heb ik het al deze over Aspen Lind en When Susanna Cries. Een hitje uit 1998 ondertussen weer. Lenny Kravitz, I'll Be Waiting. Ik hoop dat hij het doet, want dat is wel een lekkere plaat om een keertje naar te luisteren. Champagne, ze komen over de grens en ze worden de ene hit naar de andere. Vooral in de jaren 70 waren ze heel veel eisend in de hitparades en heel veel aanwezig in de hitparades. En deze rock'n'roll star was een van die voorbeelden van Champagne. The Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. We'll

0: koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kacheloutlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kacheloutlet uitgevoerd.
1: Kacheloutlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kacheloutlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: 180!
3: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december, jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer, zie de sterren, voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
4: Droom je van een nieuw bed? Word wakker met extra slaapvoordeel bij JMB Matrassen in Bocholt. Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober. 3 dagen op de deur, telkens van 10 tot 5. Ontdek boxsprings uit eigen productie en geniet van 20-40% korting op alle matrassen en vele boxsprings. Bij aankoop van een complete boxspring, inclusief matras, krijg je een luxe lazy dekbed gratis. JMB Matrassen, Kaleelerweg 33A in Bocholt. Ontdek meer op jmb-matrassen.be.
5: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuis werken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
7: Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te op Itter.
8: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
9: Geen Oktoberfest voor jou? Maar dan zeker feest met vlees van Supervleesal Hendricks. Smakelijk voordeel met kipdrumsticks voor €4,49 per kilo. En 2 kilo kopen plus 1 kilo gratis. Western steaks met kruidenboter voor €2,95 per stuk. 3 kopen plus 1 gratis. 5 kilo kippenbillen, slechts €13. En onze rijkgevulde voordeelcollies zijn er vanaf €52,95. Als dat geen Oktoberfest is, de place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
10: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp,
5: Belettering.
2: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
2: Lasersnijden en graveren.
5: Full-color digitale druk.
2: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
2: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
2: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com. Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.

Geussens. Meubelen Geussens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeussens.be en volg ons op Facebook. Heb je Dino Radio al ontdekt? Met dag en nacht alleen maar monsterhits? Van de makers van jouw FM-goud. Check snel dinoradio.be.

Hedding en deze Time Bandits, die mannen die konden zo hoog zingen. Lift Me Up was een van die hits die ze scoorden, vooral in de jaren 80. Maar ze hebben toch zoveel andere mooie dingen gemaakt. Maar in ieder geval, dit was een van die hits die de mannen toen scoorden. Tommy James en de Scandals, voordat ik eruit ga. My Baby Dance the Hanky Panky. En dan de Beatles, Here Comes the Sun. En laten we hopen dat we die nog veel te zien krijgen. En dan hoor ik je heel graag morgenavond. Maar dan ben ik pas om 7 uur op jullie gouden radio. En anders is het maandagmorgen met meer muziek als vanouds. Maar voorlopig, ik ga je een heel fijn weekend toewensen. Morgen zijn we 10 oktober. En dan ben ik om 7 uur van 7 tot 9 op FM Goud. Tot morgen of anders tot maandag of ergens anders. We zien wel. Groetjes.

0: Materialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen doet het zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
2: Betrouwbaar.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
2: VIP Computers.
1: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
4: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: Kom op tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden. En er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Er komt ook een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over complexe kankers. Die moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij die dure persoonlijke therapieën. En dieseltanken wordt morgen weer fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter. Aan de pomp betaal je dan maximaal €2,49 per liter. Op een tankbeurt van 50 liter komt er zo €5 bij. Ook stookolie wordt morgen fors duurder. Daar komt 8 cent per liter bij. De prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inspanningen voor vrede en internationaal recht. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze was ook rechter bij het internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden. LeBron James heeft zijn debuut gemaakt bij de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse basketbalster verloor met zijn ploeg met 114 tegen 108 van Brooklyn Nets in een oefenwedstrijd. James speelde 18 minuten en maakte 10 punten. Hij gaf ook 5 assists en pakte 4 rebounds. James verliet afgelopen zomer de Los Angeles Lakers na 8 seizoenen. Hij is 41. Zwaar bewolkt vandaag met kans op een bui en tot 16 graden. Morgen wat meer opklaringen, maar ook nog wolken en soms regen. Hoogstens 15 graden dan.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.com.

0: 180.
1: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december. Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer. Zie de sterren. Voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting. Vanille & Co. op de Markt 33 in het centrum van Peer. De hele herfst- en winterperiode kan je bij ons terecht voor de gekende verse Brusselse wafels. Kijk eens op www.vanille-en-co.be en volg ons op Facebook.
2: Proef zeker ook onze heerlijke verse pannenkoeken. Misschien wel de lekkerste uit de regio.
3: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
4: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers, Mobitech, dakdragers.
5: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
6: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
5: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
6: Pluspaint.
5: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
7: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
8: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
9: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
10: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
11: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
12: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: 180.
1: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december. Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer. Zie de sterren. Voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Scoor nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
4: Zeg Leen, ik dacht dat ga ik ging wandelen.
5: Ik wandel elektrisch, Mark.
4: Hoezo?
5: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
4: Gij zijn rapper dan de wielertoeristen.
5: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
6: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
7: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3, een pelt.
9: Hey, ik ben Tim Torfs. Het Tim Torfs dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
10: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be.
11: Like us on Facebook.
12: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
13: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
14: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
12: Zondag 18 oktober aanstaande, reuze open deurdag bij Pellens Ramen en Deuren.
15: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
16: De Flashback

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oogcontact.be

0: 30 jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
1: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
2: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: slapeloze nachten.
1: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Liefde voor Limburg.
4: Hey, ik ben Udo. Ik heb een enorme, maar echt een enorme grote liefde voor Limburg. Voor mij is Limburg thuiskomen. Ik kom heel graag in Limburg. Het grootste deel van mijn familie woont in IJsden-Maasmechelen. En overal waar ik kom, ook in Peer, voel ik mij thuis. Ik heb ook al zoveel opgetreden in Limburg dat als ik hier bijvoorbeeld in Peer kom, dat ik meteen weer flashbacks heb naar de optredens hier op de Rotonde. Dus Limburg is top. Ik hou enorm van Limburg.

0: zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
3: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service. Are you ready? Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
4: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493-61-50-46.
5: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
7: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
8: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
9: Belettering.
8: Lichtreclame en zuilen.
9: Frees- en doorsletters.
8: Lasersnijden en graveren.
9: Full color digitale druk.
8: Spandoeken.
9: Vlaggen en banieren.
8: Webdesign.
9: Textielbedrukking.
8: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.

Geussens. Meubelen Geussens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeussens.be en volg ons op Facebook.

0: Vanille & Co. Op de Markt 33 in het centrum van Peer. De hele herfst- en winterperiode kan je bij ons terecht voor de gekende verse Brusselse wafels. Kijk eens op www.vanille-en-co.be en volg ons op Facebook.
1: Proef zeker ook onze heerlijke verse pannenkoeken. Misschien wel de lekkerste uit de regio.
0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
0: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: In oktober gaat onze winterpub weer open. Hou onze sociale media goed in de gaten voor de juiste openingsdatum. Tip: een bedrijfsfeest, verjaardag of een andere gelegenheid, dat is zeker ook mogelijk in onze winterpub.
4: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
0: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
5: Boelehoef 3, een pelt.
6: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook. Genaastraat 5 in Beek.
1: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Pony Herfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.
7: Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
8: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
9: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
10: Bree nodigt uit.
11: In Bree is er altijd wel iets te beleven. Wil je meer info over de vele evenementen die in Bree plaatsvinden? Kijk dan zeker eens op bree.be en laat je verrassen.

0: www.radioatlantiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: De 10-jarige Adelina Marone uit Tongeren heeft zich in Nijvel tot Belgisch kampioen atletiek gekroond. Ze won de 1000 meter bij de meisjespupillen en liet zelfs de oudere deelnemsters achter zich. Met een tijd van 3 minuten en bijna 12 seconden liep ze bovendien de snelste tijd van het jaar. De overwinning kwam als een verrassing, want haar familie had vooraf vooral gehoopt op een plaats bij de beste 5. Adelina doet al sinds haar 5e aan atletiek en ze traint 3 keer per week. In het Don Bosco College in Hechtel-Exel is een nieuw uitleenpunt van de bibliotheek geopend. Jongeren vinden er een uitgebreide collectie jeugdboeken en kunnen er ook rustig lezen of studeren. Het uitleenpunt is niet alleen toegankelijk voor leerlingen, maar ook voor alle jongeren uit de omgeving. Het is elke weekdag open van 4:30 tot 5:30, behalve op woensdag. Dan kunnen jongeren er terecht van 12 tot 2. Matthias Bakelmans van de basisschool De Driehoek is de nieuwe kinderburgemeester van Bocholt. Hij werd dinsdagavond verkozen nadat de nieuwe kindergemeenteraad de eed had afgelegd. De jonge raadsleden krijgen de kans om mee na te denken over een kindvriendelijker Bocholt. Zo liggen er al ideeën op tafel voor een gezonde snackautomaat en kindvriendelijke evenementen. Ook voorstellen van kinderen uit de andere Bocholtse scholen zijn welkom.
1: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be. Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. facebook.com/fmgoud. En geef ons snel een like.

0: De laatste werkdag van deze werkweek. Laten we hopen dat het een gezellige werkweek geweest is. Tina Turner en Missing You, daar kwam er helemaal mee in.
1: Back Home met Guido Bergmans.

Is je vader ooit een voorbeeld geweest, dan zat je goed. George Michael en Father Figure. Aaron Blommaert en Zoe Levi en Tranen van Goud. Ik zou ze druppel per druppel willen opvangen. Show Me Love, dat krijg je van mij van Robert S. En dit zijn de Spinners. I'll Be Around. Blijf dus bij ons.

0: 180.
1: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december. Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer. Zie de sterren. Voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, Treffi, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
7: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
8: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
9: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de Digitale Radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

Ik ben Luc Appermond en ik ben een ras-echte Limburger. En mijn liefde voor Limburg, ja, die zit ingebakken in mijn genen. De gastvrijheid, de vriendelijkheid en vooral de lekkere vlaaien die je nergens anders in ons land vindt. Dat is voor mij Limburg.

1992, Mick Jimmy Neal, de hitlijst helemaal hotel de botel met Ain't No Doubt. Ja, het was een leuke hit. Dionne Warwick heb ik voor jou klaarstaan. U2 en Jackie Wilson. Een repetit.

0: FOMO. Maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december. Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer. Zie de sterren. Voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting. Vanille & Co. op de Markt 33 in het centrum van Peer. De hele herfst- en winterperiode kan je bij ons terecht voor de gekende verse Brusselse wafels. Kijk eens op www.vanille-en-co.be en volg ons op Facebook.
1: Proef zeker ook onze heerlijke verse pannenkoeken. Misschien wel de lekkerste uit de regio.
2: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
3: Peters en Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
4: Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

Jimmy Somerville, een kleine meneer die wel scheurde over het podium van links naar rechts. Hij deed het toen met Comment te dire adieu. En Billy Joe Royal en Hush krijg je ook nog op deze vrijdagnamiddag.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zitstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet.

0: Zaken. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: prachtig nummer voor misschien wel de dansvloer op te poetsen vanavond. Loonis en I Got Five on It.
1: Back Home met Guido Bergmans.
0: Shaken Stevens, hij maakt je helemaal gek. You drive me crazy. You know

FM Goud, jouw digitale radio. Ik mag er al een beetje reclame voor maken, want we gaan ook deze winter alweer op kerstshopping. Met, in een hele leuke stad, met een hele grote, een lekkere en een aangename kerstmarkt toch wel. Kijk even op onze socials en je weet waar dat we naartoe gaan. Muzikaal krijg je van mij nog Sienna Spiro, Right Said Fred en we hebben er eentje van ABBA.

0: koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kacheloutlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kacheloutlet uitgevoerd.
1: Kacheloutlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kacheloutlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: 180!
3: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stephen Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december. Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer. Zie de sterren. Voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
0: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Volg ons op Facebook, Halalcentrum Maasmechelen. Geen Oktoberfest voor jou? Maar dan zeker feest met vlees van Supervleesal Hendricks. Smakelijk voordeel met kipdrumsticks voor €4,49 per kilo. En 2 kilo kopen plus 1 kilo gratis. Western steaks met kruidenboter voor €2,95 per stuk. 3 kopen plus 1 gratis. 5 kilo kippenbillen, slechts €13. En onze rijkgevulde voordeelcollies zijn er vanaf €52,95. Als dat geen Oktoberfest is, de place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
5: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
6: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
7: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL. We zijn ook open elke zondag van 1:30 tot 5:00.
8: AANS Reclame Atelier, grafisch ontwerp.
2: Belettering.
8: Lichtreclame en zuilen.
2: Frees- en doorsletters.
8: Lasersnijden en graveren.
2: Full-color digitale druk.
8: Spandoeken.
2: Vlaggen en banieren.
8: Webdesign.
2: Textielbedrukking.
8: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
9: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
10: Ik ben Lotte van Wezenmaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk vlaai en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.
11: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

De handjes in elkaar gevouwen en nog steeds heel dankbaar. Alanis Morissette en Thank You. Alphabeat en Fascination. Kenny Rogers en Ruby Don't Take Your Love to Town. Ik kan me de vraag stellen of dat je wel mee moet blijven dan. En de nummer 1 hit van Elton John. We keren terug naar 1973. Het o zo mooie Daniel.

0: avondje uit? Welkom bij de Lagoon in Maasmechelen. De 30-plus hotspot voor een gezellige avond met vrienden, heerlijke cocktails, goede muziek en vooral veel sfeer. Elke vrijdag en zaterdag open. Het weekend begint bij ons dus altijd al op vrijdag. Welkom bij de Lagoon. Dr. Houbelaan 34 in Maasmechelen.
1: Vrijdagavond 9 oktober, Friday Fever met DJ Richard. Zaterdag 10 oktober, Dance Fair, DJ JJ.
2: Kachel Outlet, waar wonen begint, hier.
3: Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
2: Kachel Outlet, warm aanbevolen. Door FM Goud.
3: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
4: Kom gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen, dinsdag 8 december Oberhausen, donderdag 10 december Maastricht, zaterdag 12 december Dortmund, donderdag 17 december Oberhausen en zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
5: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR Expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
6: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
7: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
6: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
7: Pluspaint.
6: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
8: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
9: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
10: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
11: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
12: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
13: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij rappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
14: Nijverheidsstraat 5, te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
15: Iedere weekend opnieuw, ook dit weekend weer, zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

Belgisch materiaal. Altijd leuk als je daar je radioprogramma mee mag afsluiten. De Kreuners en Couscouskreten. Donna Summer, dat zijn ook Couscouskreten. Luister maar even. Love to love you. Blijf gewoon bij ons. Dag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu. Eurocollect, meer liquiditeit,
1: minder slapeloze nachten. Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en

0: Met maskers en helmen hebben de grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering verstoord. Ze bekogelden de politie met vuurwerk, stenen en glazen flessen en staken ook verschillende deelfietsen in brand. Agenten vuurden traangas af en zetten het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De jongeren mengden zich tussen de betogers om hun ongenoegen te uiten over de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens hen is geweld de enige manier om gehoord te worden. Verschillende heethoofden zijn opgepakt. Er is dit jaar al meer geld uitgetrokken voor de bouw en renovatie van sociale woningen dan in heel 2025. Dat zegt toch Vlaams minister van Wonen De Prater. In totaal gaat het om ruim 1 miljard euro. De versnelling moet onder meer helpen om de lange wachtlijsten terug te dringen. Bouwfederatie M-Beeld is tevreden met de evolutie en pleit ervoor om dit tempo aan te houden. Premier De Wever bekijkt vandaag met zijn coalitiepartners of ze dit weekend verder onderhandelen over de begroting tot alle knopen zijn doorgehakt. Ze zoeken 10 miljard euro om die begroting op orde te krijgen. Tegen dinsdag moet er een akkoord zijn, dan legt De Wever normaal zijn beleidsverklaring af in de Kamer. De helft van de twintigers in ons land die een huis kopen, krijgt daarbij financiële steun van de ouders. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om zo'n 54.000 euro. Twintigers hebben het al maar moeilijker om op eigen houtje een woning te kopen. En Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Shanghai. Hij verloor in de tweede ronde nipt van de Fransman Quentin Halys. Bloks won de eerste set, maar verloor de tweede en derde. Daardoor grijpt hij naast een topduel met Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste op die ranglijst. Het is grijs met af en toe wat regen of motregen bij een temperatuur tussen 14 en 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, we krijgen dan af en toe een bui en halen een graad of 15. Zondag en maandag droger en zachter met maxima rond 18 graden.
1: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.com.

0: Alweer geruime tijd geleden, 1985, hoorde je deze dikke nummer 1 hit van AHA. En dat heette Take On Me. Welkom, wij staken vandaag niet. Dus we zijn zeker en vast present bij jou op de radio via FM Goud Limburg. Dit is Klankgas tot 7 uur en we zijn in het goede, want het is bijna weekend.
1: Klankgas met Bart van den Berg.

podium met Over Kan. Misschien ben jij ook wel van plan om binnenkort naar een kerstmarkt te gaan. En ja, dan heb ik goed nieuws voor je. Want je kan eventueel met FM Goud meegaan naar het Duitse stadje Bochum. Dat is ongeveer een tweetal uur rijden vanuit Peer. Dus dat is niet zo ver. En je kan een ganse dag gaan genieten. En ook glühwein drinken, mocht je dat heel graag hebben. Je wordt met de bus naar huis gebracht, natuurlijk. Informatie inwinnen via onze kanalen. Je weet wel, fmgoud.be. Daar vind je het een en ander ook via de Facebookpagina. Kom je er ook wel tegen. Doe het als je er zin in hebt. Dat wel. Perfect.

0: stapje buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer. Daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerken Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
4: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
5: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
6: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
7: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
3: Zin in een dagje pure kerstsfeer? Op zaterdag 21 november neemt Draak Vintage je mee naar de gezellige kerstmarkt van Keulen. Stap op onze luxe touringcar en geniet van een zorgeloze dag vol kerstlichtjes, kraampjes, shoppen en lekkere eten. In Keulen bepaal je helemaal zelf hoe je je dag invult. Je kan mee voor slechts €30 per persoon. Vertrek om 8 uur bij Draak Vintage in Lommel, met ook opstapplaatsen in Pelt, Hechtel en Houthalen. Info en inschrijven via draakvintage.be of bel 0496 535453. Draak Vintage, de kringloop met karakter. En deze keer vliegt de draak naar Keulen.
4: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

zomernachten, daar kunnen we nog van beginnen dromen. Dat zal nog een etterlijke maanden duren natuurlijk. Je hoorde Rutger van Barneveld. Dan deze van Queen, die is nog aan het weg hebben met de Heaven for Everyone. Inderdaad, wij gaan eens kijken in de tijd wat er gebeurde op 9 oktober. En we beginnen in 1992. Een meteoriet doorboort een geparkeerde auto in Peekskill in New York. En dan nog in Amerika 2016. Klokkenluidster WikiLeaks publiceert gelekte e-mails van de democratische presidentkandidaat Hillary Clinton, waaruit blijkt dat ze ten tijde van haar ministerschap duur betaalde speeches gaf voor verschillende banken, waarin de bankiers van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en de Wall Street Insiders prijst.

0: geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
3: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
4: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
4: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
4: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
4: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
4: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
4: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
6: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
2: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
6: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
7: Liefde voor Limburg. Mijn naam is Nicky Haaien en mijn liefde voor Limburg is er altijd geweest, omdat ik eerst en al ben opgegroeid in de streek zelf. En het is een hele mooie streek met heel veel warme mensen, waar je ook gewoon een zalig gevoel van krijgt. Iedereen is vriendelijk, is aangenaam en je hebt natuurlijk een hele mooie regio waar je vol gebruik van kan maken. Heel veel natuur, dus het is heel leuk om daar te vertoeven.

Like Our Family hoor je met Little High. En daarmee gaan we zometeen de wissel maken van de post. Zometeen nieuws, weer reclameberichten. En ik ben er voor deel 2 net na 6 uur. Dit uur nog deze onder andere van Tina Turner met We Don't Need Another Hero. Ik zie je dus zometeen.

Peter Nies, burgemeester in Kinhooi. En liefde voor Limburg betekent voor mij samenwerking. Want uiteindelijk is Limburg Belgisch en Nederlands. En die grensoverschrijdende samenwerking, dat betekent eigenlijk alles wat Limburg betekent. Mensen samenbrengen over de landsgrenzen heen.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen, die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel.

0: overleden Stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenkbrauw en een blauw oog aan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In Klein Bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.
1: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.

Ik ben Rudy Franks en Liefde voor Limburg is voor mij fantastisch publiek hebben hier. En heel, heel warm. Ik bedoel, Limburg, dat is het goede leven, hè.

0: Man at Work hoorde je me Down Under. Ze zijn uit Australië en dit was toch wel een behoorlijk hele grote hit. Inderdaad, het jaar 1982. FM Goud Limburg, daar luister je naar. We zijn 6 uur gepasseerd en tot 7 uur gaan we deel 2 van Plankgas aanvatten. Met heel wat leuke hits, onder andere Gorky, zometeen ook Rod Stewart. En deze Rod Stewart met de Helicopter Girl met Don't Come Around Here.
1: Plankgas met Bart van den Berg. How do you-

Zometeen in het volgende pakketje van Vier Hits gaan we hem nog eens een keer tegenkomen, deze Rod Stewart. Onze productieassistent heeft daarvoor gezorgd. Ik vermoed dat hij een behoorlijke fan is van Rod Stewart. Je hoorde ze dit keer met Don't Come Around Here. Zometeen wordt het Crazy About Her. Oké, zometeen ook nieuwsfeiten uit het verleden op deze 9e oktober 2018.

0: hier. Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
1: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
3: Vanille en Co. op de Markt 33 in het centrum van Peer. De hele herfst- en winterperiode kan je bij ons terecht voor de gekende verse Brusselse wafels. Kijk eens op www.vanilleenco.be en volg ons op Facebook.
4: Proef zeker ook onze heerlijke verse pannenkoeken. Misschien wel de lekkerste uit de regio.
5: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B.

0: door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Polkip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
1: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
2: 15 oktober. De rijdende poffertjeskraam.
3: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt, op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
1: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
4: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
1: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
5: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
6: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben er nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
7: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
8: Van Maas tot Kempen. Altijd dichtbij. Altijd FM Goud.

Sietse Wils, burgemeester van de stad Bree. Mijn liefde voor Limburg, dat kan ik samenvatten in één woord, is gezelligheid. Ik denk iedereen binnen en buiten onze provincie wel kan zeggen dat wij de gezelligste provincie van het land zijn. Koffie, vlaai, een pintje bier brengt mensen samen, ook hier in Bree. Het is fantastisch om te zien hoe dat die Limburgers één mooi geheel vormen.

prachtige nieuwe single van Delicious met Milo en Forever Young. En ook Gorky met Lieve Kleine Piranha. Wij zijn op deze 9 oktober weer toe aan geschiedenisfeiten. En we beginnen daarvoor in het jaar 2019. Namelijk in de Duitse stad Halle vallen 2 doden bij een aanslag op een synagoge en een nabijgelegen Döner kebabzaak. De dader is een 27-jarige man met vermoedelijk neonazi-sympathieën. En dan in 2021 in de Russische regio Orenburg vallen zeker 29 doden nadat zij illegaal gestookte alcoholische drank hadden gedronken. Let me in.

0: Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
2: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
4: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
2: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
2: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
2: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
2: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
2: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
2: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
6: Hey, ik ben Tim Torres. Het Tim Torres dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
2: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
7: Liefde voor Limburg. Mijn naam is Giel Kremers, ik ben prins carnaval van Kouwelil. En voor mij betekent Limburg de verbondenheid, het samen zijn met mensen, samen kunnen vieren, samen kunnen genieten. En dat iedereen elkaar vastpakt, een goede dag zegt, dat we gewoon allemaal verdraagzaam zijn. En met carnaval vieren we Limburg bijna elk weekend door het Limburgs volkslied af te spelen. Dat we allemaal samen luidkeels meezingen, dat is voor ons Limburg.

toch die hit van Alanis Morissette. Je hoorde All I Really Want. FM Goud-Limburg, wij zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Plankgas. Maar maandag inderdaad zijn we er weer tussen 5 en 7. Ik laat je zo meteen in de handen van Geert Erna. Hij is er met de Love Hour tot aan 9 uur. En straks vanaf 9 tot 11 is er ook nog de Pop Classics met Emile Menge. Dat is allemaal mooi op zo'n vrijdagavond, dus geniet alleszins. Steve Winwood, daar gaan we onder andere mee eindigen met deze Higher Love. Tot maandag en een fantastisch weekend, alsjeblieft.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
4: De 10-jarige Adelina Marone uit Tongeren heeft zich in Nijvel tot Belgisch kampioen atletiek gekroond. Ze won de 1000 meter bij de meisjespupillen en liet zelfs de oudere deelnemsters achter zich. Met een tijd van 3 minuten en bijna 12 seconden liep ze bovendien de snelste tijd van het jaar. De overwinning kwam als een verrassing, want haar familie had vooraf vooral gehoopt op een plaats bij de beste 5. Adelina doet al sinds haar 5e aan atletiek en ze traint 3 keer per week. In het Don Bosco College in Hechtel-Exel is een nieuw uitleenpunt van de bibliotheek geopend. Jongeren vinden er een uitgebreide collectie jeugdboeken en kunnen er ook rustig lezen of studeren. Het uitleenpunt is niet alleen toegankelijk voor leerlingen, maar ook voor alle jongeren uit de omgeving. Het is elke weekdag open van 4:30 tot 5:30, behalve op woensdag. Dan kunnen jongeren er terecht van 12 tot 2. Matthias Bakelmans van de basisschool De Driehoek is de nieuwe kinderburgemeester van Bocholt. Hij werd dinsdagavond verkozen nadat de nieuwe kindergemeenteraad de eed had afgelegd. De jonge raadsleden krijgen de kans om mee na te denken over een kindvriendelijker Bocholt. Zo liggen er al ideeën op tafel voor een gezonde snackautomaat en kindvriendelijke evenementen. Ook voorstellen van kinderen uit de andere Bocholtse scholen zijn welkom.
3: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be. De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud.

Een hele grote hit in de jaren 80, inderdaad. The Eurythmics en Love is a Stranger. Het was eigenlijk zo'n grijs hoesje, dat weet ik nog heel goed. En het stak het eerste in de rij van in mijn platenbak. En dat hoesje zag natuurlijk niet meer uit na een tijd. Bij andere woorden, het was een grote hit, uiteraard thuis ook vaak opgezet. En iedereen kent dat nummertje uiteraard. Hè. Het is weer net iets over 7 uur. Dat betekent alweer een nieuwe Love Hour tussen 7 en 9. En straks heb ik nog onder meer nieuws voor je. Bier en chocolade, masterclass in Hasselt. Daar gaan we het straks even over hebben. Maar eerst heb ik nog een paar goede platen voor je klaarstaan met zometeen Aha, Hunting High Low. Hey, welkom alweer.

Want ja, het is eigenlijk ook een beetje een vaste klant in de Love Hour. Rowan Keating was dat. En Love is a Roller Coaster. Life is a Roller Coaster, moet ik zeggen. Vorige week draaide ik nog If Tomorrow Never Comes. Of was dat de week ervoor? Dat kan natuurlijk ook zo zijn. Dat het al 2 weken geleden is. Nu, de eindejaarsfeesten, die lonken al een klein beetje. Een nummertje dat daar perfect in past is op dit, hè. Toni Braxton.

0: Het gaat dus zo'n nummertje dat je niet zo vaak hoort op de radio. Hè? Toni Braxton, How Could an Angel Break My Heart? Ja, dat kan ook wel eens gebeuren dat een engel dat doet. Hè? Zometeen heb ik voor je klaarstaan Madonna en Crazy For You.
1: Kom gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen. Dinsdag 8 december Oberhausen. Donderdag 10 december Maastricht. Zaterdag 12 december Dortmund. Donderdag 17 december Oberhausen. En zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
2: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
4: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
5: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
6: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
7: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Ik ben Kobe Ilse en voor mij is Liefde voor Limburg de ongelooflijke gastvrijheid die je voelt als je hier passeert.
3: The Love Hour met Geert Erna.

Heb je zo'n beetje haar versie, Missing You, Tina Turner, was dat uit de jaren 90. Ik had het daar straks over bier en chocolade. Bier en chocolade, masterclass in Hasselt. Hou je van bier, maar ook van chocolade? Ben je op zoek naar een leuke workshop waar je de kunst van het proeven van artisanale parlines, chocolade en Belgische streekbier leert? Dan zal je in de zevende hemel zijn met onze degustatieactiviteit. Zo staat hier geschreven, voilà. Meer informatie daarover kan je hebben op 0494 24 84 11. Dat was 0494 24 84 11. Of ga eens een kijkje nemen op de website birolada.be ofwel op visitlimburg.be. Daar kan je ook altijd terecht. En dit is ook een hele grote hit geweest in de jaren 90 van In Excess en The Beautiful Girl.

0: bij de Lagoon in Maasmechelen. De 30PLUS hotspot voor een gezellige avond met vrienden, heerlijke cocktails, goede muziek en vooral veel sfeer. Elke vrijdag en zaterdag open. Het weekend begint bij ons dus altijd al op vrijdag. Welkom bij de Lagoon. Dr. Houbelaan 34 in Maasmechelen.
1: Vrijdagavond 9 oktober, Friday Fever met DJ Richard. Zaterdag 10 oktober, Dance Fair, DJ JJ. De Koninklijke Hechtel FC presenteren Reuze Kienavond op vrijdag 30 oktober in zaal De Schans in Hechtel. Aanvang om 19:30, de deuren gaan al open om 17:30. Voorverkoop bij Julier Dries. Een seriekaart kost maar €10 en een dubbele seriekaart €15. Met grandioze prijzen, waaronder een HD Smart TV, PlayStation 5 en een ballonvaart.
0: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
2: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel.
3: Wow,
2: een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
4: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
5: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
4: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
5: Pluspaint.
4: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
0: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
6: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
7: In oktober gaat onze winterpub weer open. Hou onze sociale media goed in de gaten voor de juiste openingsdatum. Tip! Een bedrijfsfeest, verjaardag of een andere gelegenheid, dat is zeker ook mogelijk in onze winterpub.
8: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
7: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.

geweldig mooie nummer van Stan van Samang. Alles stond ooit op zijn Nederlandstalige LP-CD die hij heeft uitgebracht. Dit nummer stond daarop. Een leuke om eens boven te halen, dacht ik bij mezelf. Het is bijna 8 uur. Tot 8 uur nog een paar hits, waaronder Ultravox Vienna.

0: www.boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: wachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Ja, deze dames moet je vast en zeker kennen met die hele grote hit Magic Monday. Maar dit was iets anders van hun, hè? De Bengals Eternal Flame. Hey, nog een uurtje ben ik graag bij je.
1: Liefde voor Limburg.
2: Ik ben Jan Dalemans, burgemeester van Hechtsel Exel. En voor mij betekent liefde voor Limburg gastvrijheid, vriendelijke mensen en vooral gezellig in het groen.

Ja, schitterende live versie van The Editors uit 2010 alweer. Dat is al heel erg lang geleden natuurlijk. En plots viel hier het licht uit in de studio.

0: Dit jaar zou het in de tijd geweest zijn van Neighbors, weet je wel. Want Kylie Minogue en Jason Donovan hebben ooit in Neighbors meegespeeld. En misschien is dit plaatje uit die periode. Ik weet het niet zeker, maar 1989 was dat. Kylie Minogue en Jason Donovan dus, een Specially For You. Zometeen heb ik voor je klaarstaan Pink.
1: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: In oktober gaat onze winterpub weer open. Hou onze sociale media goed in de gaten voor de juiste openingsdatum. Tip: een bedrijfsfeest, verjaardag of een andere gelegenheid, dat is zeker ook mogelijk in onze winterpub.
4: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
5: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

0: Thank you.
1: Liefde voor Limburg. Hallo, mijn naam is Ruben van Gucht. En mijn liefde voor Limburg gaat altijd naar de prachtige natuur. De geweldige fietspaden ook. De uitgestrekte bossen. De vele looppaden. Limburg is een prachtige provincie.

1977 alweer, ABBA, Knowing Me and Knowing You. Het was een hele grote hit. Straks heb ik nog een klein beetje een fijn weetje, wijnweetjeswandeling. Wat dat precies inhoudt, dat vertel ik je over een paar nummers. Maar eerst keren we terug naar de jaren 90. Om precies te zijn, 1993, een hele grote hit voor deze man, Peter Kingsbury, and Only the Very Best.

talentjes, beginnende of net ervaren auteurs, organisatoren uit de regio, onze deur staat werkelijk voor iedereen open. We ontvangen gasten altijd in Be My Guest. Iedere zondagochtend tussen 10 en 12 op je FM Goud. Wil jij ook eens op interview komen? Mail ons dan op redactie@fmgoud.be.

0: In Maasmechelen, de 30PLUS hotspot voor een gezellige avond met vrienden, heerlijke cocktails, goede muziek en vooral veel sfeer. Elke vrijdag en zaterdag open. Het weekend begint bij ons dus altijd al op vrijdag. Welkom bij de Lagoon. Dr. Houbelaan 34 in Maasmechelen.
1: Vrijdagavond 9 oktober, Friday Fever met DJ Richard. Zaterdag 10 oktober, Dance Fair, DJ JJ.
2: Kom gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen, dinsdag 8 december Oberhausen, donderdag 10 december Maastricht, zaterdag 12 december Dortmund, donderdag 17 december Oberhausen en zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be. Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
0: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
2: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraaks. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraaks 0477 52 55 89.
3: Zin in een dagje pure kerstsfeer? Op zaterdag 21 november neemt Draak Vintage je mee naar de gezellige kerstmarkt van Keulen. Stap op onze luxe touringcar en geniet van een zorgeloze dag vol kerstlichtjes, kraampjes, shoppen en lekkere eten. In Keulen bepaal je helemaal zelf hoe je je dag invult. Je kan mee voor slechts €30 per persoon. Vertrek om 8 uur bij Draak Vintage in Lommel, met ook opstapplaatsen in Pelt, Hechtel en Houthalen. Info en inschrijven via draakvintage.be of bel 0496 535453. Draak Vintage, de kringloop met karakter. En deze keer vliegt de draak naar Keulen.
0: Winnie Motors, voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.

Ja, heel vele jonge meisjes waren er dol op in de jaren 90. En nu nog eigenlijk wel een beetje. Hè? Boyzone, Baby Can I Hold You. Ooit nog een versie gemaakt door Tracy Chapman. Ik weet niet of je dat nog weet. Over een paar weken geleden heb ik dat alles bovengehaald. Wijnweetjes wandelen als God in Haspengouw. Wijnweetjes wandeling. Geniet van een ontspannen wandeling door het prachtige Haspengouw. Landschap in volle Indian Summer kleuren. Samen met een ervaren gids, de natuur toont zich op haar mooist en vormt het perfecte decor om even tot rust te komen. Wanneer is dat? Dat gaat morgen al door tussen 2 en 4. En dat in de Jesserestraat 48. En als je niet weet waar dat ligt tussen Tongeren en een Borgloon. Jesserestraat 48. Je tikt de zin op de GPS en je komt er zo meteen uit.

Ik ben Steven Matthij, burgemeester Stad Peer. En mijn liefde voor Limburg is thuiskomen. Thuiskomen waar de mensen vriendelijk zijn, waar je een stuk vlaai en een tas koffie krijgt. En vooral ook waar je kunt genieten, zoals bijvoorbeeld in de Stad Peer, van een historisch centrum. En als je een paar honderd meter verder gaat, de mooie natuur, de landbouw en de wandel- en fietsgebieden. Dat is Limburg voor mij.

Want ja, het is helemaal onze Belgische trots. Axel Red en Sensualité was dat. Het is een paar minuten voor 9 uur geworden. Hoog tijd om eruit te gaan. Ik zou zeggen, maak er nog een aangename vrijdagavond van. Ook morgen nog een fijne zaterdag. En overmorgen zondag. En hopelijk is het weer dan net iets beter dan vandaag. Hè, want vandaag was het echt een herfstweer. We gaan eruit met Don Hartman, I Can Dream About You. Tot volgende week tussen 7 en 9 voor een nieuwe Love Hour.

0: Vastgoedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: wachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Met Emiel Menke.

Matthew Wilder, Break My Stride, dat is waar wij vandaag mee openen. Goedenavond en welkom bij de Pop Classics met het beste uit de 80s, 90s en meer. En met in het tweede uur een hidden gem uit de 60s of 70s. En hier is een iets trager nummer, maar wel nog altijd een heel schoon nummer. Hier zijn One Republic met Stop and Stare.

Dat waren One Republic met Stop and Stare. En voor we onze flashback favorites induiken, is hier nog wat classic Italian house. Corona met Rhythm of the Night.

0: Koninklijke Hechtel FC presenteren Reuze Kienavond op vrijdag 30 oktober in zaal De Schans in Hechtel. Aanvang om 19:30. De deuren gaan al open om 17:30. Voorverkoop bij Julier Dries. Een seriekaart kost maar €10 en een dubbele seriekaart €15. Met grandioze prijzen, waaronder een HD Smart TV, PlayStation 5 en een ballonvaart.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
0: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
3: Thuisverpleging Nursa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
4: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heruteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
5: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Laanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
6: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.
7: Met Emiel Menge.
8: We gaan terug naar oktober 1999. Op 12 oktober telt de wereld 6 miljard mensen. Tenminste volgens de VN. Ze noemen het de dag van de 6 miljard. 6 miljard mensen en op de radio 3 nieuwe singles. Alle drie uit oktober 1999. Een rockkoningin op de dansvloer. Een duo dat terugkomt na 10 jaar. En een Vlaams DJ met een griezelig deuntje. Ideaal voor deze maand.
9: Zelfde makers als Believe. Tina danst het hartzeer weg.
8: We beginnen bij Tina Turner. Haar nieuwe single komt uit op 18 oktober 1999. De makers Brian Rawling en Mark Taylor, dezelfde twee mannen achter Believe van Cher. Een maand later, op 26 november, wordt Tina 60. Het wordt haar laatste grote nieuwe hit. Dezelfde makers als Believe, Tina danst het hart zeer weg. Tina Turner, When the Heartache is Over.

0: jaar stil. Piano in een kerk, wereld gered.
1: Van een comeback op de dansvloer naar een comeback na 10 jaar stilte. Annie Lennox en Dave Stewart, samen Eurythmics. Bijna 10 jaar komt er geen nieuwe single. Tot 4 oktober 1999. Ze nemen het op in The Church, een oude kerk in Londen, omgebouwd tot studio van Dave Stewart. Het begint met Annie aan de piano. 10 jaar stil, een piano in de kerk en de wereld gered. Eurythmics, I Saved the World Today.

0: Halloween-hit.
1: En dan dichter bij huis. Oktober, dat is ook Halloween. In 1978 maakt regisseur John Carpenter de muziek voor zijn horrorfilm Halloween, een kort eng pianodeuntje. 20 jaar later neemt een Belgische DJ dat deuntje mee naar de dansvloer. Tommy Dubby, beter bekend als Da Boy Tommy. De CD-single komt uit op 1 oktober 1999. Begin november staat hij op nummer 1 in Vlaanderen. 3 weken lang. Horrorfilmmuziek, een Vlaamse DJ en een Halloween-hit. Hier is Da Boy Tommy met Halloween.

Daboy Tommy met Halloween. Een Vlaamse nummer 1 uit het najaar van 1999. Dat was oktober 1999. Tina Turner, Eurythmics en Daboy Tommy. Dit was Flashback Favorites, jouw muzikale tijdmachine door de 80s en 90s. En om de popclassics terug in te duiken, is hier nog dit geweldige nummer van Genesis. That's all.

0: Koninklijke Hechtel FC presenteren Reuze Kienavond op vrijdag 30 oktober in zaal De Schans in Hechtel. Aanvang om 19:30. De deuren gaan al open om 17:30. Voorverkoop bij Julier Dries. Een seriekaart kost maar €10 en een dubbele seriekaart €15. Met grandioze prijzen, waaronder een HD Smart TV, PlayStation 5 en een ballonvaart.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen.
5: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerken Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
6: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
3: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
7: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
8: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
0: Zondag 18 oktober aanstaande, reuze open deurdag bij Pellens Ramen en Deuren.

Dus iets voor 10 en dat waren Lighthouse Family met Lift It. En voor dit radiouur ga ik je nog laten met The Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen uit 1982. En heel graag tot 7.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een twintigtal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden. Daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

Welkom terug en dat was Prince met 1999. En hier is nog een geweldig nummer van Escobar en Heather Nova. Someone New uit 2002.

Het is weer eens tijd om onze hidden gem in te duiken. Deze is van Fats Domino uit 1964. Hier is Lazy Lady.

Pets Domino en Lazy Lady, dat was onze hidden gem voor vanavond. En enkele nummers die er nog aankomen hier bij de popclassics zijn Michael Jackson met Smooth Criminal, Taylor Swift met I Knew It, I Knew You en Alanis Morissette met You Learn. Maar voor nu, hier zijn Guns N' Roses met deze geweldige cover van Wings' Live and Let Die uit 1991 is deze cover.

0: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. We zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
1: Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwie26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
3: Boshuis Nieuw-Vossen Vem komt tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossen Vem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossenvem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
4: RMR Projects.
5: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen daken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
4: RMR Projects.
5: Maakt van ieder project een erezaak.
6: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
0: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.

Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

Alanis Morissette en You Learn uit 1995. En hier is nog een geweldige superhit van onze twee Belgen. Je kent hem vast wel, dit is Lena.

0: jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
1: Fivercool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tossaud Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fiver-cool.be. Like ons ook op Facebook.
2: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
3: De grootste popclassics uit de 80s, 90s en meer. Dit is Popclassics.

Een geweldige plaat daar van The Beloved. Dat was Sweet Harmony uit 1993. En dat was het alweer voor de Pop Classics voor vanavond. Ik ga je nog laten met dit geweldige nummer van Simple Minds. Promised You a Miracle uit 1982. Mocht je een uitzending gemist hebben, kan je dat nog altijd later herbeluisteren op onze Mixcloud-pagina www.mixcloud.com/popclassics. Volgende week dan ben ik er weer met meer popclassics. Geniet nog van je weekend en tot volgende week. Dag!

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: huisverpleging Norsa-team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
1: AMO Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij ANO zijn.
2: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
3: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
4: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
5: Bruisend Lommel.
6: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
5: Bruisendlommel.be.
7: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
8: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
9: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be, Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
10: Tams Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

ben Sean Dont en liefde voor Limburg is voor mij dat het hier echt oprecht heel fijn spelen is altijd. Ik heb al in zoveel bands gespeeld en als ik weet, als we naar Limburg aan het rijden zijn, dat wordt een toffe show. Mensen komen om zich te amuseren en zijn vanaf de eerste noot mee. Dus dankjewel Limburg. Ik blijf dat na al die jaren elke keer opnieuw appreciëren.

0: Festium feestverhuurrij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
1: Project. RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
2: RMR Projects.
1: Maakt van ieder project een erezaak.
0: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
3: Bree nodigt uit.
4: In Bree is er altijd wel iets te beleven. Wil je meer info over de vele evenementen die in Bree plaatsvinden? Kijk dan zeker eens op bree.be en laat je verrassen.
5: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Liefde voor Limburg.
5: Ik ben Steven Matthij, burgemeester stad Peer en mijn liefde voor Limburg is thuiskomen. Thuiskomen waar de mensen vriendelijk zijn, waar je een stuk vlaai en een tas koffie krijgt en vooral ook waar je kunt genieten, zoals bijvoorbeeld in de stad Peer, van een historisch centrum en als je een paar honderd meter verder gaat, de mooie natuur, de landbouw en de wandel- en fietsgebieden. Dat is Limburg voor mij.

0: Interieurboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Als je het ziet, is het onnieuw.
1: Ja, die staan echt in de frontlinie, zeg maar. En dat vind ik, dat zijn wel helden.
2: Elke zondag tussen 7 en 10, K4D, bij FM Goud. Good times, great music.